0: féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fad isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíal ann go ndéanad tú bátan.
1: Kunnen drogen jelle farragorti verder rusturen.
2: Ik kom aan rusturen op iedere tijd dat tijd de balle controleert.
0: Maar wint week te maand voor iedere drogen is feitelijk tussen de goed passionerie Augustini jelle er een mooie charmeel. Na te maand voor iedere drogen gebracht. Onder ons omhaaltje achter woorden. Tour court RSA.ie.